Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren.

Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand

Gestand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren.

Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen

bijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij

Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral

een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren.

Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan

Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan.

Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: TV. En ook deze natuurlijk, de grootste die ze gemaakt hebben met die hele leuke videoclip. Take On Me, zo heet die. Goedemorgen, het is dinsdagmorgen en niet de allerbeste start van de dag, heb ik het idee. Ja, je moet wel zorgen dat het goed staat. Toch?
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
0: Ach, we zijn vingervlug wat dat betreft.
1: Marcel Steenbakker.
0: Ja. Oh, goedemorgen, 8 over 7. Gaat het weer een van deze ochtenden worden? Nee hoor, nee, geentje. Ja, we waren nog eventjes in iets anders bezig. Dus, Take On Me in de Beverlandse Ochtendshow. Aan het begin van een nieuwe aflevering, de dinsdagse aflevering. En we zijn vandaag 4 augustus. Het is dag 216 in 2026. Zeg goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. De zomer is volop bezig. En ook vandaag maken we er weer een mooie ochtend van samen. Vandaag is het de internationale dag van de uil, wijsdier. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor deze bijzondere nachtdieren. Misschien hoor je ze nu niet meer roepen, maar wij zijn er wel vroeg bij met de beste muziek, het laatste streeknieuws, het weer en alles wat speelt in onze mooie Beverlanden. En de aftelklok die tikt verder. Nog 57 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september aanstaande. Hoe die eruit gaat zien. We zijn op de achtergrond al een klein beetje bezig met voorbereidingen. Het gaat echt heel leuk worden. En waarschijnlijk meer dan 2 uur. Maar daar hoor je binnenkort veel meer over. Wat we ook gaan doen is wat anekdotes aanhalen in de loop van de komende dagen, de komende weken over 45 jaar radio die ik gemaakt heb. Waarvan een groot deel toch hier op de Beverlanden.

Ook al afkomstig uit Scandinavië, deze Dr. Alban. Let the beat go on, net als AHA, afkomstig uit Scandinavië. En daarvoor de Gibson Brothers, ooit een keer gezien tijdens een privéfeestje in Rotterdam. En dat was berengezellig, de non-stop.

0: me alleen niet meer zo goed herinneren wat er allemaal gebeurde tijdens de afterparty na dat feestje van de Gibson Brothers. Maar goed, dat is lang, lang geleden. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor deze dinsdagmorgen. Ook vandaag krijgen we op Noord- en Zuid-Beveland volop zomersweer met opnieuw tropische waarden. De dag begint warm met ongeveer 21 graden en een zwakke wind uit het zuidoosten. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Rond het middaguur zal het ongeveer 26 graden zijn en vanmiddag bereikt het kwik een tropische 32 graden. Er zijn dus flinke zonnige perioden en met ongeveer 11 zonuurtjes wordt het opnieuw een stralende zomerdag. Toch neemt later op de dag ook de bewolking iets toe en is er een kleine kans op een lokale regen- of onweersbui. In het nieuws al kunnen horen in het oosten van het land kunnen ze zelfs een klapje onweer verwachten en dat brengt ook wat verkoeling richting onze kans. Maar die kans op neerslag die bedraagt slechts 15%. De verwachte hoeveelheid blijft met ongeveer 0,5 milliliter beperkt. De luchtvochtigheid ligt rond de 61%, iets meer dan gisteren, terwijl de wind in de loop van de middag naar het westen draait en voor enige verkoeling zal zorgen. Kortom, opnieuw een hete zomerdag met veel zon en een maximumtemperatuur van 32 graden. Pas aan het einde van de dag is er een kleine kans op een plaatselijk buitje, maar voor de meeste mensen verloopt ook deze dinsdag gewoon lekker warm en overwegend droog. In het nieuws van morgen, waterschap treedt op tegen boeren die beregeningsverbod negeren. Erkenning voor gewonde Zeeuwse militairen. Kind bevrijd uit voetbaldoel in Grabbendijken. En twee branden in het Poelbos.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Foreign Tongues, zo heet het nieuwe album van The Rolling Stones. Hun 15e nummer 1 hitalbum in Groot-Brittannië. Daarmee zijn ze op gelijke hoogte gekomen met The Beatles. Een diepe buiging voor Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Dinsdag 4 augustus is vandaag de internationale dag van de uil. Uilen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. Met hun scherpe oogjes, geruisloze vlucht en indrukwekkende gehoor zijn het echte nachtdieren. Vandaag draait om aandacht voor deze bijzondere vogels en het beschermen van hun leefomgeving.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Texas After All in de Beveland Ochtendshow. Daarvoor Norma Jean Wright, I Like Love. Die Norma Jean die zat eind jaren 70 nog een keer in Chic. Chic met onder andere Nile Rodgers en Bernie Edwards. Goedemorgen, het is de Beveland Ochtendshow. Dinsdagmorgen 20 voor 8. In het nieuws vanmorgen, waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen meerdere keren moeten optreden tegen boeren die toch hun land beregenden met oppervlaktewater. Sinds afgelopen donderdag geldt in bijna heel Zeeland een verbod vanwege de aanhoudende droogte. Met de maatregel wil het waterschap verdere schade aan natuur- en waterkwaliteit voorkomen. 11 Zeeuwse oud-militairen hebben in Nieuwdorp afgelopen weekend een nieuwe draaginsigne gekregen als erkenning voor verwondingen tijdens hun dienst. Het is voor het eerst dat ook militairen die niet zijn uitgezonden deze waardering krijgen. Landelijk komen ongeveer 13.000 veteranen hiervoor in aanmerking. De brandweer heeft gisterenmorgen in Krabbedijken een kindje bevrijd dat met een been vast zat tussen de spijlen van een voetbaldoel. Met hydraulisch gereedschap werd het kind snel geholpen. Na controle door de ambulance kon het gewoon weer verder spelen. En in het poelbos tussen Goes en Seerarenskerken zijn zondagmiddag meerdere brandhaarden ontdekt. De brandweer schaalde op naar middelbrand en wist uiteindelijk 2 branden te blussen. De oorzaak hiervan is niet bekendgemaakt.

0: randje jaren 70, 80, 1979. B.A. Robertson, bang, bang.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor Marchar, dat is de nieuwe single van Rolf Sanchez. Half in het Spaans, half in het Nederlands, zoals we van hem gewend zijn. 12 voor 8, dinsdagmorgen, het is de 4e van augustus. Goedemorgen. De zon staat alweer al hoog aan de hemel en ik heb een Beverlandse agendatip voor je. Op de zomerradar vandaag de grote of Maria Magdalena kerk. Die verandert vanaf aanstaande vrijdag 5 weken lang in Magdalena's kunstkerk. In de kerk is dan werk te zien van 35 kunstenaars uit de regio. De tentoonstelling brengt verschillende kunstvormen samen, van schilderijen en sculpturen tot bijzondere objecten en conceptuele installaties. Onder de deelnemers zijn onder meer werken te zien van Matisse Arendsen, Reinier de Munk en Milène Tax. Ook zijn er plexiglasportretten van Vigo Waas en Isabel Kuls te bewonderen, gemaakt door Bianca van Duin. De officiële opening is vrijdag aanstaande om 19:30 in de avond. Daarna is de expositie tot en met zaterdag 12 september te bezoeken. Van dinsdag tot en met zaterdag telkens tussen 11:00 s'morgens en 17:00 s'middags. En de toegang die is heel gratis. In de grote of Maria Magdalena kerk dus vanaf aanstaande vrijdag 5 weken lang Magdalena's kunstkerk. Met werken van regionale kunstenaars.

van Take That, Robbie Williams. De man die het in zijn jonge jeugdjaren niet onder stoelen of banken stak, dat hij af en toe wel eens een pilletje in zijn mik gooide. Is toch goed terechtgekomen, deze jongen. Heeft heel wat mooie solo hits op zijn naam gezet. Robbie Williams en Sexed Up in de Beverlandse Ochtendshow. 7 voor 8, 6 jaar geleden richtte een enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut een enorme ravage aan. De explosie zorgde voor ten minste 200 doden en meer dan 6000 gewonden. Explosie

de broei ingekomen. En het soortje klapte uit elkaar met gigantische gevolgen. Als je op YouTube zoekt en kijkt, dan zie je daar nog de verschrikkelijke beelden van. 6 jaar geleden op 4 augustus in Beirut in Libanon. Tot zometeen na nieuws van 8 uur. Dan weer bij je terug.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun.

Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in het zuiden van het land vanwege de zomervakantie. Wel op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn dicht, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Reken hier op 5 minuten op onthoud. En op de A58 Eindhoven Breda sta je in de file tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Reken ook hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: thuis, op je werk of onderweg.
1: Dinsdagmorgen 4 augustus.
0: Blijf bij ons.
1: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: 8:10 op weg, de Beverlandse ochtendshow is aan. De tweede uur van deze dinsdag, de 4 augustus, is begonnen. Op internationale dag van de uil kijken we misschien even omhoog naar de natuur om ons heen. Maar we houden je vooral wakker met de mooiste muziek, het laatste nieuws uit de Beverlanden. En natuurlijk het weer met een vooruitblik voor het weer van morgen. We tellen rustig verder af richting 30 september, maar tot die tijd maken we samen nog heel veel mooie radio. Fijn dat

0: alsof dat nog niet genoeg is, hoorde je daarvoor Player Hitty en The Summer is Magic hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Of die zomer ook zo magisch is en doorzet, dat gaan we nu even bekijken. Vandaag wordt het opnieuw een tropische zomerse dag op de Beverlanden. De temperatuur loopt al snel op naar 32 graden. Met ongeveer 11 zonuren vandaag is er volop ruimte voor de zon. Later op de dag kan lokaal een regen- of onweersbuitje ontstaan. Maar de kans daarop blijft met 15% toch vrij klein. De UV-straling is hoog, dus onbeschermd kan je huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Smeer jezelf goed in, zeker als je lekker gaat zonnebaden. Morgen verandert het weerbeeld. Het blijft droog en zonnig, maar de ergste hitte die verdwijnt. Na een frisse start morgenochtend rond 18 à 19 graden stijgt de temperatuur naar een aangename 26 graden. En met ongeveer 12 zonuren morgen en geen kans op neerslag wordt het een uitstekende zomerdag. De matige westenwind zorgt bovendien voor een verkoelend briesje, waardoor het buiten een stuk comfortabeler zal aanvoelen als bijvoorbeeld gisteren en ook vandaag. Kortom, nog steeds volop zomer op de Beverlanden, maar met veel aangenamere temperaturen. Ik hoor heel veel mensen nu al zeggen van, oh, lekker. In het nieuws van morgen, extra vergadering om dreigende taal waterschapbestuurder Marien Westraten. De N57 tijdelijk dicht voor onderhoud Oosterscheldekering. Motorrijder gewond na val bij Heinkensand. En bestelbus op zijn kant in Nieuwdorp.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt, maar al wat waren ze toch miskend. Badfinger uit 1979, Sail Away. En daarvoor uit de hitlijsten van dit moment die geweldenaar Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 8:55 geweest. We gaan op naar de hoofdpunten van het nieuws. Eerst nog even de celebrity verjaardagskalender erbij genomen. Jarig vandaag televisiepresentator Harm Edens. Je kent hem onder meer van Dit Was Het Nieuws, 65 jaar. Als ook cabaretier en tekstschrijver Erik van Muiswinkel. En zij beide delen hun verjaardag met voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama. Zanger en componist Niels Geuzebroek, ook hij is jarig, 47 jaar vandaag. En voormalig actrice Meghan Markle, vrouw van de Britse prins Harry, zij wordt vandaag 45 jaar.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer krijgt op de A58 richting Breda te maken met file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, dat is ook de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

komt uit de film Goat en dat staat voor Greatest of All Times, Jelly Roll, I'm Good. Daarvoor in de Beverlands Ochtendshow, direct na de hoofdpunten van het nieuws, First Aid Kit en My Silver Lining. Dinsdagmorgen 4 augustus in het nieuws vandaag. 6 partijen binnen waterschap Scheldestromen willen een extra vergadering over de uitspraken van bestuurder Marien Westraten richting een journalist van Omroep Zeeland. Aanleiding zijn vragen over mogelijke dubbelrollen binnen de Partij voor Zeeland. De partijen willen dat Westraten uitleg geeft over zijn uitspraken en dat de bestuurlijke gevolgen van de kwestie worden besproken. De N57 bij de Oosterscheldekering gaat deze maand 4 keer tijdelijk dicht voor hijswerkzaamheden. Op 11, 13, 17 en 19 augustus wordt de weg tussen Kamperland en Westerschouwen tijdens het werk maximaal een half uur afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd via de Zeelandbrug. Het onderhoud is nodig aan de bewegingswerken van de stormvloedkering. Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een valpartij op de afrit van de A58 bij Heinkensand. De man kwam in een bocht ten vallen, gleed enkele meters over het asfalt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht. En een bestelbus is gistermiddag langs de Europaweg Oost in Nieuwdorp op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder raakte vermoedelijk afgeleid en belandde met het voertuig in de berm. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg die was tijdelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden.

0: Airplay track van eerder dit jaar, begin dit jaar 2026. Kevin Morby in de Beverlandse ochtendshow Javelin.
1: De Beverlandse ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor Criss Cross Amsterdam, Louisa Sanza. En

gebruikelijk rond dit tijdstip hebben we altijd even een Beverlandse agendatip voor je. Op de zomerradar, speciaal voor liefhebbers van orgelmuziek. Zij kunnen deze maand genieten van maar liefst 2 marktconcerten in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Stadsorganist Arno van Wijk bespeelt het beroemde Marcussenorgel op zaterdag en dinsdag 11 augustus. Zaterdag 8 augustus moet dat zijn. Beide concerten beginnen om 13:30 middags. Aanstaande zaterdag staat muziek op het programma van onder andere William Mathias, William Walland, Samuel De Lange Junior en Alexandre Guimard. En tijdens het concert volgende week dinsdag klinken werken van onder meer Malcolm Archer, Johann Gottfried Walter, Jan Zwart en Louis Vierne. De concerten worden georganiseerd door Stichting Muziek in de Grote Kerk in Goes en bieden een mooie muzikale onderbreking tijdens het bezoek aan de Goesche binnenstad. Over mooie muzikale onderbrekingen gesproken, ga eventjes lekker achterover zitten en laat deze helemaal over je heen komen. Terug in de tijd met Streekomroep de Beverlanden naar het jaar 1978. Ze kwamen uit Groot-Brittannië, Lindisfarne en Run for Home.

uit Newcastle upon Tyne, daar kwamen ze vandaan. Lindisfarne 1978 en Run for Home. Dat was de Beverlands ochtendshow voor vandaag dinsdag 4 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland. Een nieuwe aflevering van de Platenkast met Ellie van Amstel. Vanmiddag om 5 uur rijdt Ad Vermeer je weer naar huis. De Beverlandse middag / avondshow. Om 7 uur is het weer tijd voor Bert Liesing. Hij opent dan weer zijn platenarchief. En om 9 uur vanavond een gouden oude hitparade met John Westland. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van. En geniet vooral met dit tropische weer van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben. Tot besluit, Jimmy Bohorn en Spank.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun.

Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een spoedreparatie na een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel blijft de linkerrijstrook nog even dicht. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan

Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

afwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïense droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht.

Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan. Mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baarpand van de ANWB. De N264 is dicht in de richting van Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. Dan tot slot nog een melding vanuit de NS. Door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden.

€1,95 met ruim 9 cent tot €1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna €2,60. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de vijfde dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie.

Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is bij Venray Noord de afrit dicht. Dat komt door de natuurbranden. En daar heeft ook de NS last van, want door de natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de vijfde dag op rij wordt er geblust. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er

bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt.

Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Vertraging op de N570 Roermond-Etsberg. Tussen Herkenbosch en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. Een wegafsluiting de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. Tot slot nog een melding van de NS, want door de natuurbrand bij Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: Ons van de B-52's.
1: Goed begin is het halve werk, zeggen ze. Dus ik denk, ja, dit is wel erg lekker om, om de plaatkast mee te beginnen. En jij kan bij mij alle kanten op van BC-52 tot nu. Of iets recents, zoals bijvoorbeeld deze van Naughty Boy, featuring Sam Smith van een aantal jaar geleden. En die heet gewoon La La La.

Nou, dat is uit 1996. Michael Jackson, de late great Michael Jackson. Stranger in Moskou, geliefd en verguisd. En voor altijd verbonden met de dame die ik hierna ga draaien. Het thema uit de film Mahogany, Diana Ross.

leuk ding, die Kies, ja. En een dikke hit een tijdje geleden. Dat heette natuurlijk Hide Away. Wie ook al een tijdje verstopt is, is Elvis. Elvis. You're the devil in disguise.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En dan een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliabil ligt olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat waren Bimbo's, boys.
1: Good luck. And keep on dancing.
0: Ja, dat was even vergeten. Ja, ze doen het eigenlijk met hart en ziel. Net als ik. In de platenkast

De Funboy Free waren al een vrij succesvol bandje. Totdat Bananarama onder de hoede namen en dit opnamen. Dat heette It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Ik zie een thema, dansen, positiviteit, met hart en ziel. Gaat lekker zo, ja. En fijn, The Rest Is History, Bananarama werd wereldberoemd en heeft een aantal hele grote hits gescoord. Goed, dat kun je van deze groep niet zeggen, maar ze hebben wel een evergreen neergezet. Een nummer dat eigenlijk altijd wel mooi blijft. Oliver, Good Morning Starshine uit 1969.

One Day, The Reckoning Song, Asaf Avidan, als ik dat allemaal goed uitspreek. Tot zover de platenkast. Ik zou zeggen, bewaar de laatste dans voor mij.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere

tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is hier 25 minuten. De A29 richting Rotterdam, want er is een ongeluk gebeurd voor de Heijen-Noordtunnel. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 35 minuten langer over. Er wordt ook gecontroleerd aan de grens, aan de Duitse grens wel te verstaan, de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen. Tot slot een wegafsluiting, de N264, Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel is de vertraging een half uur. Er staat een auto in brand, twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn.

Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol is vertraging 20 minuten. Er stond een auto in brand, 1 rijstrook is dicht. Op de A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Bergen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt.

Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan er file op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons.

7 uur vanavond. We begonnen vandaag met een plaat uit 1979, The Neck and My Sharona. Het is vandaag 4 augustus. En wat gebeurde er allemaal op deze dag in het verleden? Nou, in 1984 verandert het Afrikaanse land Opper Volta zijn naam officieel in Burkina Faso. En wil je nou weten waar dat ligt, moest het ook even opzoeken. Het ligt ergens boven Ghana in de buurt van Nigeria. 2020, de verwoestende explosie in de haven van Beirut kost honderden mensen het leven en veroorzaakt enorme schade. Dan de verjaardagen van deze dinsdag. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Barack Obama.

wordt vandaag 65 jaar en is natuurlijk de voormalige president van de Verenigde Staten. Dat was die tussen 2009 en 2017. Ook Erik van Muiswinkel is jarig vandaag, de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en bekend van onder meer ook dat nog en de Sinterklaasconferences. Hij wordt 65. Daar komt nog even de sport in, want ook daar zijn een aantal mensen jarig in Nederland. Hilbert van der Duim, 69 wordt hij. En hij is oud wereldkampioen schaatsen en bekend van de keer dat hij uitgleed op de schaatsbaan over een poepje. Ook Henk Lubberding is vandaag jarig, de oud wielrenner en jarenlang knecht van Joop Zoetemelk. Hij wordt 73. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor de morgen. Na de zomerse warmte van vandaag schakelt het weer morgen een tandje terug. De dag die begint met een mix van zon en wolken en lokaal is een bui niet uitgesloten. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen wel weer droog en laat de zon zich vaker zien. Temperatuur wordt zo'n 25 graden morgen met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting.

0: Het lijkt een heel oude plaat, maar het is de nieuwe single van niemand minder dan Shanna Spiro, Great Expectations.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: 6 partijen binnen waterschap Scheldestromen willen een extra vergadering over de uitspraken van bestuurder Marien Weststraten richting een journalist van Omroep Zeeland. Aanleiding zijn vragen over mogelijke dubbelrollen binnen de Partij voor Zeeland. De partijen die willen dat Weststraten uitleg geeft over zijn uitspraken en dat de bestuurlijke gevolgen van de kwestie worden besproken. Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een valpartij. En dat vond allemaal plaats op de afrit van de A58 bij Henkezand. De man die kwam in een bocht en val en gleed minstens enkele meters door over het asfalt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Goes overgebracht. En dan komt...

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande, en van Ariana deden wij No Tears Left to Cry. Het was de plaat die ze uitbracht naar aanleiding van de aanslag in Manchester in 2017. Ze verdween toen een jaartje uit de schijnwerper en in 2018 kwam ze met dit No Tears Left to Cry. Momenteel treedt de dame op in Chicago en binnenkort doet ze nog een aantal concerten in Londen. En gisteren liet ze weten dat ze een nieuw album uit heeft gebracht, Petal Review. En dat ze ook weer voorlopig een tijdje uit de schijnwerpers ging verdwijnen om persoonlijke redenen. Daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur, De Dijk en Laat het vanavond gebeuren. Nou, ik ben benieuwd wat. Bijna 5:30 geworden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bibi Rexha samen met Alok, Deep in Your Love. Daarvoor de zomerse plaat van de Franse DJ-producer Hugo Jamaican Bam Bam. Zometeen gaan wij weer eens even kijken wat er gebeurt in de Beverlanden. We gaan naar de Oosterschelde-kering en we gaan naar Vlissingen Oost. Eerst even deze erdoor draaien. Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. You know.

In 1991 was dit een hele grote hit in Europa en ook in Amerika. Bryan Adams uit Canada en Can't Stop This Thing We Started. De N57 bij de Oosterscheldekering gaat in augustus 4 keer tijdelijk dicht voor de hijswerkzaamheden. Op 11, 13, 17 en 19 augustus wordt de weg tussen Kampeland en Westerschouwen tijdens het werk maximaal een half uur afgesloten. Automobilisten die moeten rekening houden met extra reistijd via de Zeelandbrug. Het onderhoud is nodig voor de bewegingswerken van de stormvloedkering. Een bestelbus is maandagmiddag langs de Europaweg Oost in Nieuwdorp op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder die raakte vermoedelijk afgeleid en belandde met het voertuig in de berm. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten voor de bergwerkzaamheden. Verder met de muziek hierin naar huis, de Beverlandse Avondshow. Ex-nummer 1 uit Nederland, Alex Warren, Fever Dream.

0: Just come and get it.
1: Ja, Adele en Can I Get It. En zou ik eigenlijk ook wel willen. Het wordt tijd dat mijn salaris weer gestort wordt. Maar dat gaat nog even duren. Ik heb hier trouwens een ontzettend probleem in de studio. Trouwens op deze dinsdag. Ik zit continu de twee muizen door elkaar te halen. Waardoor alles niet zo heel erg lekker scrolt. Maar ja. Dit is Lindsay Webster samen met Stokely, Two Hearts.

Helaas ben ik niet de hit geworden waarvan ik dacht dat het zou worden in Nederland. Lindsay Webster, Stokely Two Hearts uit 2026. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om er even van tussen te gaan voor de mededelingen en het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, met daarin natuurlijk de Airplay track van deze week. Een hoop Beverlandse informatie en gewoon de lekkerste muziekverzameling zoals je die van ons 24 uur per dag gewend bent. Tot aan het nieuws van 6 heb ik nog een leuke gouden ouwe voor je opgedoken in het archief van Streek Omroep de Beverlanden. Smokey Robinson, Touch the Sky, wat mij betreft tot zo.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: naar huis. De Beverlandse avondshow.
1: En daarin deden wij Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Niet zijn nieuwste hit, maar wel een plaat die nog in de hitlijst genoteerd staat. Daarvoor German Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. De brandweer heeft gisterochtend in Krabbedijk een kind bevrijd dat met een been vast zat tussen de spijlen van een voetbaldoel. Met hydraulisch gereedschap werd het kind snel geholpen. Na controle door de ambulance kon het kind gewoon verder spelen. Het voetbaldoel dat was er wat minder goed aan toe. In het Poelbos tussen Goes en Seeradenschijken zijn zondagmiddag meerdere brandhaarden ontdekt. De brandweer die schaalde op naar middenvuur en wist uiteindelijk twee branden te blussen. Oorzaak is nog niet bekend van de brand. Even de Nederlandstalige plaat van dit uur. Hier is Miss Montreal.

Tony Braxton en van Tony deden wij Unbreak My Heart. Er waren twee uitvoeringen van dit nummer. Een rustige ballad en deze. Maar die rustige ballad die vind ik niet helemaal passen in het programma. Vandaar dat we het even met het uptempo nummer deden. Daarvoor Miss Montreal, altijd onderweg. En in dat nummer bezinkt ze lekker met je voetjes op het dashboard. Nou, lijkt me niet zo heel erg verstandig. Want mocht de airbag eruit komen, dan zit je toch met twee benen 6 weken lang in het gips. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaar liggen uit België. De nieuwe single van Lost Frequencies, Live It All.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

staat uit de bovenste regionen van de hitlijsten op dit moment. Ze hebben alweer de nieuwe, maar wij deden het met de hit Magnetic. Je hoorde de Bauza. Daarvoor hadden we trouwens Morne en Kante en die heel aparte plaat. Jekke, jekke, wat het ook mogen betekenen. Tennet gaat de komende week een oude hoogspanningsleider in Zeeland verwijderen. De oude 150.000 volt verbindingen tussen Rilland en de Willem-Anna-polder is overbodig geworden door de nieuwe hoogspanningslijn. Op maandag 10 augustus worden de lijnen boven het kanaal door Zuid-Beveland weggehaald. Schepen die moeten die dag 8 keer ongeveer 20 minuten wachten. Later volgt ook een klus boven de A58 bij Ierseke, waardoor het verkeer tijdelijk ook daar wordt stilgelegd. De bijna 100 meter hoge masten die langs het kanaal staan, die worden naar verwachting in september afgebroken. Verder met de muziek. Dit is wat heel mooie muziek van Keane. Hier zijn ze met Nothing in My Way.

heel die trompet wordt vermoord op het eind van deze plaat. En 1985, die heel aparte van The Cure uit Engeland, Close to Me. Dit is ook best apart, de nieuwe single van Martin Garrix, want het doet hem samen met U2, Fire.

Dua Lipa. En zo heette die Be The One. Daarmee werd het bijna 7 uur. En dat betekent het einde van haar huis voor deze dinsdag. Morgen na 5 uur ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van dit programma. Zometeen Bert Niesing. Wens ik je veel plezier mee toe. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Madonna en Holiday. Graag tot morgen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Een aantal weken terug liet ik je het origineel van Niels de Duiker horen. Vandaag de coverversie van de Nederlandse gelegenheidsformatie Full House. Waarvan onder andere televisiepresentator en voetballer Frank Kramer deel uitmaakte. Patricia Pai en José Ubé waren twee van de drie achtergrondzangeressen. Welkom bij Best Plaatgief op zijn zomer. Shorts weer de zomerhits van de jaren 60 en 70. En in uur één uit de hoogtijdagen van Radio Luxemburg in ons land. En wel de jaren 50. Roberta van Peppino Di Capri kwam voor het eerst in 1963 uit. In 1972 kwam de replay en bereikte toen de top 40 in ons land.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Paper Lace en The Night Chicago Died. Het is geïnspireerd op het waargebeurde bloedbad op Valentijnsdag in 1929. Peter Gunn is Amerikaanse televisieserie over een privédetective. De serie verscheen van 1959 tot 1960 op de Amerikaanse televisie. We kennen het themanummer van onder andere Emerson, Lake en Palmer in 1980. Voornamelijk het origineel uit de serie van Duane Eddy en The Rebels.

Hij streekgroep te Beverlanden, de Carpenters en Yesterday Once More. In 1965 kwam Donovan binnen een maand met twee nummers in top 40. In mei Catch the Wind en in juni met Colors. Dat voor hem de op één na grootste hit werd in ons land.

Uit de zomer van 1976, Jane Mason. Tot 9 uur vanavond, de zomerhits van toen in Bert's platenarchief. De Beach Boys zijn hier met een Amerikaanse hit, Surfin' Safari. Let's go!

Deze komt uit de zomer van 1975. Mutt en Rocket. Liefst 19 singles hadden de broers Ruud en Riem de Wolf, beter bekend als de Blue Diamonds, in de Nederlandse hitlijst van toen. Veel van die nummers waren coverversies die toen samen met de originele versie een gezamenlijke notering hadden. In A Little Spanish Town is een verwerking van een instrumentaal nummer uit 1926.

Geïnspireerd door de waaibomen die met de wind meegroeien op de Nederlandse Antillen, schreef Bentlind Arnold Muren in 1971 One Way Wind voor de Cats. Een heerlijk oudje uit de zomer van 1968 van Carrie Puckett en Union Carrie.

maakt even een uitstapje naar onze oosterburen. In de jaren 60 en 70 hadden wij veel Duitse slagers in de top 40. Deze komt uit de zomer van 1972. Bata Illich en Michaela. Om 8 uur hebben we het nieuws en weer. En daarna ben ik bij je terug met nog een uur zomerhits. Met voornamelijk uit de jaren 60 en 70. En tot die tijd Hot Chocolate en Everyone's is a Winner. En de nummer 1 hit van Robin Kipp. In 1969 stond Saved by the Bell vanaf 19 juli 16 weken in top 40. En als we even tijd over hebben, hoor je nog een zomerhit uit die jaren.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Uit de flauwe oudheid, de Beatles met All You Need Is Love. Je bent terug in mijn platenarchief op zijn zomers bij Streekberoep te Beverlanden met zomerhits van de jaren 60 en 70 en straks één gezellig nummer uit 1957. En deze komt uit 1965. The Everly Brothers and That'll Be The Day.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Met oktober dit jaar wordt 20 jaar geleden dat Freddy Vender overleed op 69-jarige leeftijd. Had ons land maar 2 top 40 singles en allebei in 1975. De best scorende was deze, Before the Next Teardrop Falls. In de zomer 1957 haalde Johnny Ray in Engeland de eerste plaats met Yesternight, Josephine.

Show Me The Way werd oorspronkelijk uitgebracht in juni 1975 als de eerste single van zijn vierde studioalbum Frampton, maar werd populairder nadat het live werd opgenomen in februari 1976 en uitgebracht als de eerste single van zijn live album Frampton Comes Alive. Je luistert naar Streekomroep te Beverlanden uit de zomer van 1966, de bekende hit van Frank Sinatra, Strangers in the Night.

Minute van The Guys and Dolls met een van de vele covers van You're My World. Weer een nummer uit de flauwe power tijd. Ook deze komt uit de zomer van 1967, net als de Beatles met All You Need Is Love. Hier is Brooke Herm met de grootste hit, A Wider Shade of Pale.

album Desperado, de Eagles met de Amerikaanse hit Tequila Sunrise. Je luistert tot 9 uur naar de zomerhits van de jaren 60 en 70 in Bert's platenarchief. In 1968 waren er 3 cover-uitvoeringen van La Felicidad die een gezamenlijke notering hadden in de top 40. De Nederlandse bewerkingen waren van Eddie Becker, De Rotte van de Stad en Pa Wil Niet in Bad van Johnny Kraaikamp samen met Rijk de Gooien. En we hebben nog een Spaanse uitvoering, deze van Digno Garcia.

van de bioscoopfilm Waterschapsheuvel, Art Carfunkel met Bright Eyes. In augustus 1960 reisden de Beatles met Pete Best nog op drums voor het eerst naar Hamburg. Hun slopende nachtelijke optredens in de clubs van de Reeperbaan smeden hen tot de live sensatie die daarna de wereld zou veroveren. Uit die zomer, de Amerikaanse nummer 1 hit van Hollywood Argyle.

0: these. Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get him, man. Like him.
1: Het is een hete zomer, maar wij houden je cool met de lekkerste hits.
2: Best duikt in zijn platenarchief van de oude hits.

Gordon Lightfoot en Sundown. In 1968 schreef en zong Raymond Froguet Gallo La Vita. Enkele maanden later werd het door Dave Clark 5 uitgebracht onder titel Red Balloon. Omdat het origineel al heel vaak te horen is op de vele radiostations, vanavond de cover van de Dave Clark 5, die toen de 7e plaats haalde in Engeland.

Brian Ferry samen met Roxy Music en Dance Away. Ik heb nog enkele zomerhits voor je klaar liggen. Maar eerst neem ik voor vanavond afscheid. Na 9 uur hoor je John Westland. En ik ben er bij Leefwelzijn weer volgende week dinsdagavond met een nieuwe aflevering van West Platenarchief op zijn zomers. Ik wens je nog een fijne avond en hier zijn Pieter en Gordon.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukt de eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de tijd naar week 32 van het jaar 1988. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Tatjana en Chica Cubana. Op 39 Maxi Priest, The Wild World.
1: Nummer 39.

0: De eerste van 5 nieuw binnengekomen platen was dat in die oude hitparade. Binnengekomen op nummer 38. De enige hitsingle was dat voor Transvision Vamp en I Want Your Love. De tweede nieuweling, die komen we tegen op 35. Albano en Romina Power waren dat en Libertà.
1: Nummer 35.

0: Ze werden opgericht in 1979 door één van de mensen van de formatie Kayak. Diesel was dit met Samantha, bevonden ze terug op nummer 34. Op 33 met Bianco, Don't Blame It On That Girl.
1: Nummer 33.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 32.

0: Dat was de formatie BVSMP en dat staat voor Baby Virgo Shocking Mr. P. En dat was een Amerikaanse hip-hop groep uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. We kwamen ze met de single Be Gentle tegen op nummer 32. De derde nieuweling komen we tegen op 31. De Wee Papa Girl rappers Heat It Up.
1: Nummer 31.

0: De dag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: John Westland.
1: De hitparade van toen.

0: In 1981 had hij zijn eerste hit te pakken en dat was tevens ook zijn grootste hit aller tijden, de Super Freak. In 1988 scoorde hij zijn laatste hit. We vonden hem terug op nummer 30 met Lucy's Rap, dat was Rick James. Op 29 dan vonden we Koto, Dragon's Legend.
1: Nummer 29.

0: Ze wisten precies één hit te scoren en dat was deze. De Spaanse formatie Los Fieras en La Playa. We kwamen ze tegen op 28. Op 26 de formatie S-Express, de Superfly Guy.
1: Nummer 26.

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 25.
2: When I woke up this morning, I had one thing on my mind. Making love.

0: dog.
1: Ze werden ontdekt in 1983 door Angela Groothuizen, een van de Dolly Dots. En daarna tot en met 1989 zouden ze enkele leuke hits scoren. Roberto Giacchetti was dat er samen met de Scooters, genoteerd op 25 met de Love Cat. Op nummer 22 daar kwamen we de vierde nieuweling tegen, Louis Armstrong, What a Wonderful World.
2: Nummer 22.

0: plaat werd opgenomen in 1967, maar zou pas 20 jaar later een hit worden toen het werd gebruikt in een reclameboodschap. Dat was Louis Armstrong, de vierde nieuweling in die oude hitparade, binnengekomen op nummer 22 met What a Wonderful World. De hoogste nieuweling, die kwamen we tegen op nummer 21, Joe Jackson. Is he really going out with him?
1: Dit is de hitparade van toen, met John Westland.
2: Nummer 21.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad.

Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs. Later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: je mee terug in de tijd nemen naar week 32 van het jaar 1988. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Dat was de Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. We gaan direct door met nummer 17. Daar vonden we Vanessa Williams, The Right Stuff.
1: Nummer 17.
2: Je vas-y en Paris. Voulez-vous...

0: In het begin noemden ze zich de Four Lovers, maar sedert 1961 noemden ze zich de Four Seasons. Ze bleven hits maken tot 1977 en in 1988 kwamen ze opnieuw in de hitparade met een remix van een van hun hits. De Four Seasons dus op nummer 16 genoteerd met Oh What A Night. Op nummer 14, daar vonden we Michael Jackson, Another Part Of Me.
1: Nummer 14.

0: In 1972 werd hij ontdekt door de man die ooit ook Bob Dylan ontdekte. En 2 jaar later had hij zijn eerste hit te pakken met Born to Run. Bruce Springsteen, daar kon je naar luisteren, genoteerd op nummer 13 met Tougher Than. Op nummer 11 de enige hit van Tracy Chapman, Fast Car.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: Ze waren afkomstig uit Duitsland en scoorden precies één hitje, maar het werd wel een dikke hit. Flim Flam was dat, genoteerd op nummer 10 in die oude hitballade en de Best of a Joint Mix. Op nummer 9 daar vonden we Sam Brown, haar enige grote hit Stop.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: Ze werden opgericht in 1979 en noemden zich in het begin de Fellis Brothers en dat werd heel snel gewijzigd in NXS. In 1988 hadden ze hun grootste hit te pakken met deze single Never Tear Us Apart. We vonden ze terug op nummer 7. Op nummer 5 UB40 tezamen met Chrissie Hynde, Breakfast in Bed.
1: Nummer 5.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 4.

0: De gebroeders Matt en Lou Goss waren dat samen met Greg Logan. Met z'n drieën vormden zij de formatie Bros. En in 1987 braken ze door met de single When Will I Be Famous. Dit was een latere hit van hun, genoteerd op nummer 4, I Owe You Nothing. Wij gaan verder met nummer 2, daar vonden we Salt and Pepper, Push It.
1: Nummer 2.

0: was destijds de allereerste hitsingle voor deze Amerikaanse dames. De formatie Salt and Pepper was dat met Push It. We vonden ze terug op nummer 2. Op nummer 1 van die hitparade van week 32 van het jaar 1988, daar vonden we de Pasadena's. Tribute, oftewel Ride On.
1: Nummer 1.
2: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it!

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is.

Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair.

Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden. Get it together.

0: gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen, uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljoen.

Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair.

Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.